De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio.

Heel goedemorgen, fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij Radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waar de ene mandarijntje zonder morren in een paar happen wegwerkt, zit de ander geduldig te prutsen tot alle witte sliertjes eraf zijn. Maar is het verstandig om juist die witte draadjes op te eten? Jazeker, ze bevatten immers pectine en vezels. En dat zijn stoffen die je darmen ondersteunen en je spijsvertering een handje helpen. Dus eet de sliertjes gerust op. Walvissen zijn enorm, maar hun impact op de wereld is nog groter. Hun uitwerpselen voeden immers fytoplankton. Dat zijn microscopisch kleine plantachtige organismen die de basis vormen van veel voedselketens in het water. Zooplankton voedt zich met fytoplankton. Kleine vissen eten zooplankton. En deze vissen staan op hun beurt op het menu van grotere dieren, waaronder walvissen. En ook op het land is fytoplankton van levensbelang, want het zet immers zonlicht om in zuurstof. Om zelf snel te groeien, heeft fytoplankton uiteraard ook voedingsstoffen nodig. En die haalt het met tonnen uit walvispoep, die dan weer werkt als een supermeststof.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Gypsies waren vier meiden uit New York die in 1962 hun debuutsingle opnamen, Hey There, Hey There. Na verschillende pogingen om door te breken in de Verenigde Staten, hield Betty, een van de meisjes, ermee op. Zo gingen de overgeleden verder als trio onder hun nieuwe naam, de Flirtations. Ze werden wel eens vergeleken met de Supremes en wonnen ook de plaatselijke talentenshow, waarin ze een imitatie van de Supremes brachten. Toch kwam hun succes in de USA niet van de grond. Ze besloten dan maar om hun spullen te pakken en te verhuizen naar Engeland. Daar werden ze ingelijfd bij het platenlabel Parrot. In die stal zat ook de populaire zanger Tom Jones. Zo mochten de Flirtations Jones begeleiden tijdens zijn Europese tournee. Het eerste plaatje dat ze opnamen bij Parrot was Someone Out There. Een vrolijk nummer dat in 1968 vooral in Nederland een grote hit werd. De song wordt doorgaans betiteld als een pop- en noort er een soul-klassieker. Datzelfde jaar scoorden ze nog een grote hit met Nothing But A Heartache. In de jaren 70 verzorgden ze onder meer de achtergrondzang bij Cliff Richard, maar hun hits uit 1968 zouden ze niet meer evenaren. Wij keren terug naar hun eerste hit uit dat jaar. Dit zijn de Flirtations en Someone Out There.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boulaar geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM. DAB+.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wie de Vampirum Spectrum, oftewel grote echte vampier, tegenkomt, zal waarschijnlijk even schrikken. Deze grootste vleermuis uit Amerika kan namelijk een spanwijdte van een meter hebben. Maar wist je dat deze roofdieren erg zachtaardig zijn? Ze leven immers in families waarbij de zorg voor de kinderen evenredig verdeeld blijkt onder de ouders, iets wat onder zoogdieren vrij uitzonderlijk is. Bovendien zagen onderzoekers hoe een vleermuis die na een vliegtocht terugkeerde een vleugel van de thuisgebleven vleermuis over zich heen kreeg. Een begroeting, als het ware, die hen erg deed denken aan een menselijke omhelzing. Het slapen is een aandoenlijke aangelegenheid om te aanschouwen. Het gezin vormt een hechte knuffelbal. Iedere vleermuis slaat een vleugel over zijn buurman heen, met de snuitjes tegen elkaar gedrukt, aldus een van de onderzoekers. Lange tijd was het een noodzaak om groenten uit de moestuin minutieus te bewaren en zo de winter door te komen. Diepvriezers en ijskasten kwamen in de jaren 1960 in de huishoudens terecht. Voordien hadden hoeves en kastelen stevast een bewaarkelder voor de oogst. Groenten inkuilen is een van de oudste bewaartechnieken. Groenten worden dan in de grond of een kist met zand ingegraven. Stro gaf extra bescherming tegen vorstschade.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Cupid. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Wel

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Een ontbijt, een lunch, adresje waar alles vers wordt gemaakt, dat moesten we natuurlijk eens gaan testen. Ik zit bij Moi et ma fille. Ik denk dat ik bij de fille zit, Wana, hè? Want jij doet dat samen met mama. Hè?
2: Inderdaad, klopt. Hallo, ik ben Wana, aangenaam.
1: En hoe lang doe je dat al? Want het was eerst, denk ik, een cateringbedrijf, ja?
2: Inderdaad, 5 jaar geleden hebben we een cateringbedrijf opgestart. En tussentijds, iedereen heeft ons gevraagd, maar waar kunnen we jullie vinden? Want al de gebakjes, al de gerechten zijn heel lekker. En we zouden graag ter plaats gaan eten. Maar jammer genoeg, op die tijd was er geen restaurant, dus geen plek voor ons. We maken alles zelf, maar van thuis. En vorig jaar hebben we gedacht, ja, misschien is het best om een restaurant te openen. En dan al onze vrienden en al onze kennis kunnen langskomen en onze gerechten ter plaatse komen eten of gewoon komen ophalen.
1: Ja, het was al heel succesvol, dus nu hebben jullie een locatie in de Lange Brilstraat, vlakbij de Paardenmarkt. Het is dus ontbijt en lunch dat je hier kan doen, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is ontbijt en lunch en dessertjes. We maken alles zelf, dus alles in huis gemaakt, alles in vers gemaakt. We hebben ook soep en quiche van de dag, dus elke dag een andere soep en een andere quiche. En vooral die dessertjes zijn elke week anders. We proberen een beetje af te wisselen en zo klanten kunnen verschillende gerechten en verschillende dessertjes proeven. Dus niet elke week dezelfde, maar elke week iets anders om een grotere gamma van dessertjes te kunnen aanbieden voor onze klanten.
1: En zijn dat dan typisch Vlaamse dessertjes? Want jullie zijn Roemeens, denk ik, hè?
2: We zijn Roemeens. We proberen af en toe verschillende dessertjes klaar te maken. Bijvoorbeeld vorige week hadden wij een Japanese cheesecake. Dat was heel populair. En dan maken we verschillende cheesecakes met mango, met kokos, met frambozen. Bij ons is het eigenlijk around the world, samen met moi en Mafi, in verband met die dessertjes en al de gerechten, die maken wij klaar.
1: All around the world, heel mooi. We gaan eerst luisteren naar wat muziek uit de wereld en dan...

0: zit nog steeds bij Wanna van Moi et ma fille, lunch- en ontbijtzaak. Dessertjes is toch wel een beetje, denk ik, de specialiteit. Zijn er ook Roemeense desserts die men kan proeven?
1: Wel, inderdaad, voor de Pasen. Want we vieren de Pasen 1 week later dan in België. We hebben onze traditionele kozonak klaargemaakt. Het is een zoete brood met verschillende voelingen. Het was heel populair eigenlijk en iedereen heeft ons gevraagd, maar wat zit het erin? Wat is het eigenlijk? En we hebben een klein verhaal gezegd over onze lieve kozonak. Die maken wij altijd klaar voor Pasen en Kerstmis.
0: En wat zit er dan in?
1: Oké, het is een zoete brood en is met noten, met cacao en verschillende zoete dingen. Kan ook droge fruit, als je wilt. Maar traditioneel maken wij altijd met cacao en noten.
0: Moment dat we het ook nog eens hebben over de lunch, want je had al gezegd, elke dag verse soep, elke dag verse quiche. Wat staat er dan nog op het menu?
1: Op het menu staan nog warme sandwiches. We hebben 4 warme sandwiches, 3 met vlees, met echte vlees en eentje met spek, kaas en eitjes. En daarna hebben we nog slaatjes die ook vers zijn, vegetarische varianten. En dan staan nog 4 bagels. Die zijn ook heel lekker, ook vers gemaakt met verschillende ingrediënten. Ook varianten voor vegetarisch. Dan hebben wij nog die ontbijt, gewone omeletjes met spek, met kaas, met groentjes. Amerikaanse pancake hebben wij. Avocado toast met gepocheerd ei, ook heel populair bij ons. En yoghurt met granola bijvoorbeeld.
0: Je kan alle kanten uit, gezond en lekker hier bij Moi et ma fille. Misschien nog even, waar zijn jullie precies gevestigd?
1: We zitten momenteel in de Lange Brielstraat nummer 10 in Antwerpen. Jullie kunnen ook ons online vinden via Instagram en Facebook. Het is Moi et ma fille. En onze e-mailadres is info.moiemafie@gmail.com.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Belgische algemene ziekenhuizen tekenden in 2024 voor het derde jaar op rij al rode cijfers op. Hun gezamenlijke bedrijfsresultaat vertoonde een tekort van maar liefst 42 miljoen euro. In vergelijking met de jaren voordien was dat wel een verbetering. In 2023 en 2022 bedroegen de verliezen respectievelijk nog 174 miljoen euro en 181 miljoen euro. In die jaren keken de ziekenhuizen aan tegen fors gestegen lonen- en energiekosten. Achter het totaalplaatje van de sector gaan wel grote verschillen schuil. Van de 80 algemene ziekenhuizen hadden er 37 een negatief bedrijfsresultaat. Van de 43 die wel winst optekenden, zijn er maar 18 waarvan het bedrijfsresultaat boven de 1% van de omzet lag. Met andere woorden, meer dan 3/4 van de ziekenhuizen bevindt zich dus in een financieel moeilijke situatie. Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens lang uit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag hebben we een gast en dat is niemand minder dan Koen Jacobs. En je komt alles vertellen over de Schavezenschool. Wat dat is, dat gaat ons gebied allemaal te weten komen. Vaier en onze collega Michel van Rauwra ook nog een interview gedaan over 5 jaar de Pikdeven met de frontman en zanger Mark Stalmans. Dat allemaal en natuurlijk ook heel veel Antwerpse muziek tot 12 uur vandaag hier in Op Trot bij Radio Express. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

0: Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag gaan we ons nog eens verdiepen in de pushenwereld en hoe dat de transitie vaargezet wordt voor de toekomst, heel belangrijk. En dat gaan we doen samen met Koen Jacobs. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen.
0: Koen, we gaan het hebben over de pushen natuurlijk en straks over een heel speciaal project van u. Maar allereerst, van waar komt bij u die fascinatie voor dat Pushenelle Theater?
1: Oh, dat is eigenlijk begonnen met mijn bijdrage bij Actie, het Antwerps Comité Semini in Ere. Ik ben er sinds 2010 eigenlijk bij betrokken geraakt, bij die viering. Het leek me altijd wel

0: plezant om dan ja, ook met dat Pushinello-spel mee te doen. En dan was ik zeer vereerd dat ik dan in 2011 de mogelijkheid kreeg om, om mee te spelen met een Bravo, met het stuk dat ze toen speelden. En dat is zo ja, gebleven. Ik ontdek dat ik dat graag doe.
1: Dat is eigenlijk relatief laat, hè. Als je dan ziet, 2010, dat is... Oké, okay, dus ondertussen al 16 jaar geleden. Maar als je ziet, bij heel veel mensen is dat al echt iets van hun jeugd of zo.
0: Nee, bij mij niet.
1: Maar je hebt dat misschien vroeger als kind wel eens gezien?
0: Nee,
1: of zo?
0: Ja, Pushinello heb ik eigenlijk ooit eens gezien in het begin van de jaren 80, denk ik, dat we met een vereniging naar de Pushen zijn geweest, naar de kelder in de Repenstraat. Maar ja, dat is eenmalig geweest en ik heb daar zo niet direct daar een klik gevoeld. Het is inderdaad eerder van het moment dat je met die Pushen bezig bent, dat je ja, eigenlijk ontdekt dat je toch mee, dat het je plezier doet om dat te spelen. En dan ja, vooral, denk ik, de passie is heel sterk gegroeid de laatste jaren. Op het moment dat je ontdekt van dat je dus effectief ook wel met erfgoed bezig bent. En dat je ja, ook een van de weinigen nog bent die dat aan het doen zijn.
1: Ja, want vroeger had jij er 40 tot 45 en volgens meneer De Wever zelfs 80.
0: Ah ja, dus... ja die verdubbelt dat altijd. Hè, dus.
1: Ja, dat kennen we.
0: Begrotingen, dat soort dingen, dat is ook altijd erger dan dat is maar bon.
1: Goed. Maar uiteindelijk, we zijn nog met 5 en dan die dat eigenlijk officieel op pensioen is, 6, dus 5 à 6, dat is relatief weinig.
0: Dat is relatief hè? Weinig. Hè.
1: Alleen voor het Antwerpse gebied natuurlijk. Hè.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad weinig en ik denk, maar hey, ik heb zo het gevoel dat met het laatste jaar, het laatste 2 jaar, dat er toch wel onder elkaar een klik is gekomen van dat we iets hebben dat we zeker moeten koesteren en moeten voortzetten en dat we op allerlei manieren gaan proberen te bewaren.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Maar hoe ben jij dan zelf in 2010 bij Actie terechtgekomen?
0: Oh, dat is eigenlijk een heel grappig. Ik was op een seminiviering aanwezig en ik heb in mijn jeugd steltlopen gedaan.
1: Ja,
0: en ik heb hem toen voorgesteld van, zeg, wil ik je dat wel op de viering komen doen? En men was enthousiast om dat te doen, dat ik dat zou doen. Dus sindsdien treed ik op als Baron Gaston, als ceremoniemeester op de seminiviering. En ja, je raakt dan actief in die organisatie, in die VZW. En dan ontdekte ook dat die Pushinello spelen. En dan, ja, je wilt actief blijven in die vereniging en andere dingen doen. En ja, van het ene is het andere gekomen en dan zijn we met die Pushinello bezig geweest. En stilletjes aan, rond het poppentheater in het algemeen is mijn interesse ook beginnen groeien.
1: Ja, dat is wel heel duidelijk, want anders zouden, het project dat we het zoiets over gaan hebben, anders zouden we zoiets niet kunnen doen natuurlijk.
0: Nee, denk het niet. Nee. Dat doe je niet als je daar niet op den duur wat bezeten van bent.

0: En we klappen even goed met Koen Jacobs. Natuurlijk, voor wat we u vandaag hebben gevraagd, is natuurlijk iets heel speciaals. Dan hebben we het natuurlijk over de Schavize School, een waanzinnig project geweest. Mede onderdeel natuurlijk van het onderzoek van Simper, waar dat heel spel mee begonnen is. En daarna natuurlijk Erfgoed Lab Antwerpen, met Wannes Verbist onder andere. Van waar het idee om dat op te starten?
1: Ik herinner me nog de eerste vergadering die we met het Schavize overleg. Hè. Dus Wannes Verbist van Erfgoed Lab heeft toen alle nog actieven of net gestopte Pugnella theaters een beetje bijeengebracht. En zijn vraag was eigenlijk van, hoe kan de stad ervoor zorgen of steun verlenen aan de gezelschappen zodat die traditie kan blijven bestaan. En een van de problemen die werden aangekaart was het vinden van nieuwe spelers. Vooral jongere mensen. Hè. We zaten allemaal met relatief oudere mensen rond de tafel.
0: Inderdaad.
1: Er was er een jongere bij, hè, Glenn?
0: Ja, sorry.
1: En toen dan het voorstel kwam van, laat ons meedoen aan het Oerf-Oerf-festival, dacht ik van, ja, daar gaan we dat probleem van die instroom van die nieuwe spelers niet mee oplossen. En toen kreeg ik het idee van, kijk, als er dan toch voorstellingen worden gespeeld specifiek in die week, laat ons dan proberen van een nieuwe voorstelling te maken en daarop allemaal nieuwe mensen uit te nodigen. He, dus effectief te zeggen van, in plaats van onze normale voorstelling te spelen, laat ons een groep samenbrengen en er een nieuw stuk mee maken. En ik pikte daarin ook in op de vraag of op het idee van het Erfgoedlab, of eerder de Erfgoedbibliotheek, van wat zouden we nog kunnen doen met die collectie die in de Erfgoedbibliotheek ligt. Hè? Die schriftjes met het repertoire van de Pusher van Antwerpen, van de Riepenstraat. Wat zou daarmee kunnen gebeuren? Wat zou daarmee kunnen doen? En ik dacht zo van, kijk, als we nu daar een stuk van pakken en we zoeken nieuwe mensen, ja, dan kunnen we misschien een stuk maken dat in die voorstellingenreeks van Oerf-Oerf kan meedoen. Ik dacht wel bij mijn eigen van, ja, daar moeten we dan toch wel op korte termijn een aantal mensen ook wegwijs maken, dat is niet iets dat je kan zeggen van oké, we gaan eens proberen. Nee, we hebben niet veel tijd. Dus denk ik van ja, we moeten die mensen een stukje opleiding geven. En vandaar het idee van een Schavize school. Ik vond het een leuke alliteratie, Schavize school. Vooral ook omdat het woordje Schavize is dan het woordje van het Antwerpse woordje voor een Pugnella speler. Ja, ik heb dan een opleidingsprogramma in elkaar gebokst. Ik heb ook gezegd van kijk, er zijn dan en dan en dan repetities. Daar lag eigenlijk al heel vroeg vast om dan en dan en dan te gaan spelen. Dus het was een zeer duidelijk omschreven project. En dat viel wel in de smaak bij het Erfgoedlab, die dat dan ook volmondig zijn gaan ondersteunen. Ik herinner me nog de eerste voorstelling daarvan, dat er toch wel wat scepticisme was bij een aantal Pugnella-spelers. Ja, ze van, Schavize, niemand weet wat dat betekent, je gaat niemand niet vinden, of manneke, je gaat die voorstellingen nooit niet vol krijgen, en ja, Pugnella-spelen, dat leerde niet, dat hadden of dat hadden niet.
0: Ja, juist.
1: Ik dacht, oké, we zullen proberen. We gaan het proberen. Ja, we hadden een aantal voorwaarden al vervuld. Hè. We konden gebruik maken van de accommodatie van het spelletje van Semini. Hè. Het was een initiatief van actie, dus we konden ons eigen materiaal gebruiken. We hadden een stuk, dat ging uit de Erfgoedbibliotheek komen. We moesten dus niks schrijven. En we konden gebruik maken van de ondersteuning van Open Doek, die ons kon helpen bij het vinden van relevante lesgevers. Ja. Want ik wilde wel dat de mensen werden opgeleid door mensen die professioneel lesgaven in poppenspel, in stemtechniek, in improvisatie. Dus een aantal elementen van dat curriculum hadden we vastgelegd. En dan zijn we inderdaad voor die onderdelen naar lesgevers gaan zoeken. En we zijn die gaan zoeken effectief in de kringen van professionele lesgevers. Vooral omdat dat zo'n korte termijn was, dat we dat op enkele avonden moesten kunnen overbrengen. Dat zijn alleen maar de beginselen geweest. Hè.
0: Inderdaad.
1: Het is niet dat we daar een volledige cursus poppenspel hebben kunnen geven. Die hebben 3 lessen gekregen en dat was het. Ik heb wel gemerkt dat bij die spelers toch wel een basis heeft gelegd. Want ik denk, als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we nog altijd geen stuk gehad op dit moment. Dus vandaar het idee, die Schavize school, we gaan opleiding geven, we gaan repeteren en we gaan 6 voorstellingen spelen. Die voorstellingen lagen al vast vooraleer dat er eigenlijk mensen bekend waren. Dus dat was gewoon deel van het afsprakenpakket. Jullie repeteren op die woensdagavonden en jullie spelen donderdag, vrijdag, zaterdag van het festival. Dat was vast, een van de voorwaarden.
0: Een vast stramien eigenlijk.
1: Dat was een vast stramien. De pertinente vraag inderdaad op dat overleg was wel van, ga er wel mensen vinden? En daar hebben we lang mee getwijfeld. De stad heeft, Erfgoedlab heeft daar heel veel communicatie rondgevoerd. We hebben dat gelanceerd ook op de Cultuurstraat 25 op het Neuzenplein toen.
0: Just.
1: Wat eigenlijk ook een heel tof moment was om alle neuzen van de stad bij elkaar te krijgen. Alle Pushenellen, de neus. De neuzen van de stad stonden wel in verschillende richtingen, maar deze neuzen hebben we toch in dezelfde richting gekregen. En dus we hebben dat daar toen gelanceerd. En eigenlijk op het moment van de lancering wisten we al dat er 2 of 3 mensen al hadden ingeschreven. Dus die hadden niet op die lancering gewacht om dat inschrijvingsformulier al in te vullen. En dus we voelden eigenlijk al van, ja, dit heeft iets geraakt. Dit heeft iets gedaan. De inschrijving liep tot 10 oktober. Op 10 oktober hadden we 17 namen. Dus ruim voldoende, meer dan we verwacht hadden. En we hebben zelfs bepaalde campagnes niet meer gevoerd, omdat we dachten, ja, dan moeten we op den duur gaan selecteren. Dan moeten we echt selectiegesprekken gaan voeren. Dus dat was eigenlijk ik kan niet zeggen een overrompeling, maar dat was toch een al een groot succes.

Overat toeriste zijn gavies. Maar ik stond zo'n walepaf. Schoon dingen spreken zelf. Een bolle winkel van geelstientjes in de pluts der straf. Breek het maar af, douw het maar om dat krot. Dat doodt zijn jouw kot. Een grote architect, in het Frans genoemd Le Corbusier, die kwam meer eens voorbij. Als zij die loep gewekt, een kaas gelakte dijs, wel nee, zo vinker vast geen draai. Ik bouw om de overkant, de schoonste stad van het land. Toen hebben ze gelachen, want ze vonden hem plezant. Bouw het maar toe.

Want dat doe nog des jaar. Had er wat voor zijn zakbaan is het vlies als naar de maan. Ofwel, het is nogal sterk, rooi varen voor de kerk. Of bladgoud op het Sint-Andrees en nog maar gras in het park. Breek het maar af, douw het maar om, het is schaamd.

0: Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trots voor Radio Express. En we klappen even voort met Koen Jacobs, die naar heel bedrijven kan uitleggen over zijn project, de Schavizeschool. Maar natuurlijk, ja, je hebt er juist ook gezegd, een stuk was al gekozen. Maar hoe zijn er dan tot dat idee gekomen om dat stuk dat je nu speelt of gespeeld hebt met de Schavizeschool eruit te halen?
1: Wel, ik ben in die schriftjes gaan kijken in de erfgoedbibliotheek. Een van de voorwaarden was dat het stuk nog niet mocht gepubliceerd zijn in de Bijbel, in het boek van Jan de Schuiter. Dus ik kon al direct een heel selectie maken van, die ga ik niet bekijken, want er bestaan de teksten van, ik wil een tekst vinden die nog niet gepubliceerd is. En dan kwam ik uiteindelijk uit op een vijftal stukken, want een aantal andere stukken die ook niet in een boek van de Schuiter staan, dat waren gewoon doorlopende teksten. Daar stonden geen dialogen in, dat was eigenlijk een verhaal. En als je dat begint te lezen, was dat wel een tof verhaal, maar denk, ja, als ik dit moet gaan bewerken naar een stuk, dan ben ik er veel te lang mee bezig. Dus ik wil een kant-en-klaar stuk vinden. En dan bleven er nog twee over. Twee stukken waar het een verhaal in zat, en niet losse anekdotes. En dat was dan inderdaad de Franse Furie of de Sterkenbakker van de Lange Nieuwstraat. En het andere stuk was Ben Lyle, de Zoon van de Nacht. Ben Lyle speelde zich af in Napels. Ik denk, oké, dat zouden we kunnen gebruiken, maar... Allee, ja. Het ander speelde zich af in Antwerpen. Ging over een geschiedkundig feit. Ging over een figuur waar ik het bestaan niet van kende. En het was zelfs zo dat er figuren in voorkwamen in een tekst die ik ook niet kon terugbrengen naar het verhaal van de Franse Furie. Op een bepaald moment sprak men over de Allensen. En het is pas een paar uur nadat ik die tekst gelezen had, dat ik verder ging zoeken, de Franse Furie, en ineens uitkwam op de hertog van Alençon. Ja. Ja, dat was natuurlijk in het schriftje opgeschreven als Allensen. Hè. En het duurde eens even voordat ik dan door had, ze bedoelen die een hertog daarmee. En dat is het ongelooflijke van wat er eigenlijk gebeurd is. Ik ben dan op het spoor gekomen van een verhaal dat we eigenlijk in Antwerpen niet meer kennen. Dus ook dat, een stukje immaterieel erfgoed, dat... Ja, terug naar boven wordt gespit door het feit dat je een stukje van de pusher opnieuw wilt gaan spelen. En dat is het verhaal van effectief een figuur die in 1583 bij de Franse Furie een heldenrol heeft vervuld. En dat bleek een bakker te zijn uit de buurt. Dat verhaal is verteld door P.C. Hooft in zijn Nederlandse Historie. Dat verhaal is verschillende keren tot toneelstukken bewerkt en gedichten bewerkt in de 19e eeuw. En toen in 1885 op de Kip door de Brug, dat hele verhaal van de Franse Furie speelt zich af op de Kip door de Brug, aan de Kip door de Poort, die is in 1865 zijn de Spaanse vesten gesloopt geweest. Die poort heeft er nog een tijd gestaan. En toen ze die definitief verwijderd hebben, hebben ze daar een standbeeld gezet dat de Franse Furie herdenkt. En op dat standbeeld staat de Maagd van Antwerpen afgebeeld, hè, als beeld. Ze ligt nu effectief op haar rug in het Middellijnpark. Ja. Maar op het voetstuk daarvan stonden vier koperen platen, met een grote koperen halfdrukken geweest zijn, waarbij de namen van de slachtoffers vermeld waren, waarbij het jaartal van de Franse Furie vermeld werd. En op de zijkanten stonden er twee afbeeldingen. En op een van die afbeeldingen zie je effectief, of zag je, want we weten niet waar die koperen platen nu naartoe zijn, maar ik heb er één foto van teruggevonden. Daar zag je effectief een bakker, een Franse ruiter, van zijn paard slaan. En toen viel mijn Frank... dat heeft hier jarenlang, heeft dat standbeeld hier gestaan. Vandaar dat iedereen in Antwerpen wist wat dat ze bedoelden met de sterke bakker uit de Lange Nieuwstraat. Dat was die figuur die op die koperen gravure stond, op die koperen plaat stond. Maar met het verdwijnen van dat standbeeld in de jaren 50, het stond in de weg van het autoverkeer, zijn we ook dat verhaal kwijtgeraakt. En als je dus nu leest van de Sterkenbakker uit de Lange Nieuwstraat, ik vroeg me al een tijd af van, wat is die figuur geweest? Waarom wist iedereen, toen ze dat stuk speelde, waarschijnlijk ook rond 1885 en later, de Sterkenbakker uit de Lange Nieuwstraat, wist iedereen waarover dat ging? Ja, dat was natuurlijk omdat iedereen, als je er dagelijks voorbij liep, gewoon dat verhaal zag. En dat maakte een bijkomende reden waarom dat we effectief dat stuk gekozen hebben. Omdat het ook zo verankerd was in de geschiedenis van de stad. Het was ook een overwinning van het volk op de Fransen. De kolveniers waren eigenlijk verrast door de inval. En het is het volk dat zich te weer heeft gesteld. En we hebben dat ook geprobeerd van in onze versie van dat stuk dan terug te brengen. Dus het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden geweest. Dat maakt dat het ook het stuk dat we met die Schavisi gebracht hebben, volgens mij toch wel relevant was.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: even gehoord met Koen Jacobs over de Schavizenschool. Ja, je hebt er juist ook al gezegd, hè, met de Cultuurstraat vorig jaar in augustus. Is dat dan een beetje bekendgemokt? Dat er dus een Schavizenschool is opgestart, of zou worden opgestart. En dat je dus mensen zocht voor mee te doen. Maar uiteindelijk hebben die mensen wel allemaal gevonden, natuurlijk.
1: Ja, dus ik zei er straks al dat we, dat we een lijst hadden van 17 mensen die, die kandidaat waren. En we hadden maar plaats voor 12 mensen. Dus we moesten eigenlijk een selectie maken. Nu, een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is iedereen nog eens een keer aan te schrijven. Dan zeg je, kijk, oké, je weet dat je je hebt opgegeven voor een intensief traject. Met name, je gaat een opleiding volgen van een tiental lessen op de woensdagavonden. Dat lag ook allemaal al vast. En we gaan dan een intensief repetitieproces hebben van ook minstens één keer in de week. En we verwachten dat je aanwezig bent. Hè. Dus dat je ziek bent of dat er iets andere malheuren gebeuren, is niet zo van, nou, ik heb geen goesting, ik kom niet. Nee, dan is het gedaan. Dus dat engagement willen we wel hebben. En je speelt dus inderdaad 6 voorstellingen op die een dag, op dat uur. Hè. Dus dat lag allemaal vast. En ik denk dat dat ook heel goed was, want op dat moment waren er een aantal mensen die zeiden van, ai, ja, maar in die week ben ik op vakantie. Dus, en dat liet al vast, dus ik kan niet meedoen. Of iemand anders zei, ja, op de woensdagavonden, dat gaat voor mij niet. Ik kan het niet combineren met mijn studies. Dus een aantal mensen die enthousiast waren, die we, als dat ooit nog zou gebeuren, opnieuw zullen aanspreken. Maar op dat moment was het duidelijk van, ja, daar kunnen we dat intensieve traject, ja, die gaan dat niet kunnen volgen. Goed dat we dan met 17 mensen zijn beginnen praten en beginnen ik zal niet zeggen onderhandelen, maar toch onze vereisten duidelijk naar voren hebben gebracht. Dan bleven nog met 9 over. Dus ineens van 17 naar 9, oké.
0: Okay. Dat is al een groot verschil.
1: Dat is al een groot verschil. Dus goed dat we eigenlijk een marge hadden. En er waren ook mensen die zeiden, ja, ik heb ondertussen gezondheidsproblemen, dus ik kan dat niet aan. Hè. We zijn dan met 9 begonnen. En ook tijdens het proces zijn er 2 mensen afgevallen, omwille van gezondheid. Ja. En we hebben die nog altijd eigenlijk in ons groepje zitten. Als we communiceren, zijn ze er nog altijd bij, want dat zijn nog altijd een beetje onze brothers in arms. Hè. Dus we zijn ermee begonnen, die hebben het moeten afhaken. Maar die zaten wel mee in de dynamiek van die groep. En dus we zijn met 7 begonnen. Met 7 spelers die dus het engagement hebben aangegaan om elke week te komen repeteren, 3 uur aan een stuk. En ik heb dat ook zelden meegemaakt, dat we dus effectief, er is een repetitie geweest, dat we eigenlijk gewoon vergeten waren van een pauze te nemen. Dus dat is 3 uur dat we daar met dat stuk bezig waren. Ja, tot 22:30 s'avonds. Er is een ongelooflijk engagement van die mensen uitgekomen. En het feit dat we dus inderdaad ook traject van die opleiding hebben samen meegemaakt, maakt ook dat er een band tussen die mensen is gegroeid. En dat we dus eigenlijk een ploeg hadden die goed aan elkaar ging en die effectief ook heel veel wou bereiken met dat stuk.
0: Dat betekent ook heel veel natuurlijk, hè? Dat je een groep hebt van mensen die allemaal aan elkaar hangen.
1: Ja, en die ook, en we hebben ook samen aan een tekst gesleuteld, hè, van, ja, ik snap dit niet goed, van waar komt dat? En ik probeerde dan uit te leggen, ja, geschiedkundig, ja, maar de mensen gaan dat niet verstaan. Dus we hebben niet echt veel aan een tekst gesleuteld, en ik moet zeggen, het stuk dat uit de pushen komt, dat waren hetgeen dat we opgevoerd hebben, waren 4 schufjes, 4 bedrijfjes, 4 tafereelen. Het eerste tafereel hebben we voorgeschreven om de context mee te geven van het stuk. Want daar kom ik misschien ook nog eens even op terug, dat verhaal van de sterke bakker is in Antwerpen volledig vergeten. Hè. Dus we moesten die context eigenlijk een beetje meegeven. Maar de 3 volgende schuifjes waren dus effectief zo nauw mogelijk aangesloten bij de originele tekst uit te pushen. Weliswaar hier en daar nog iets toegevoegd, omdat er ook wat dramaturgisch iets niet duidelijk was of toch wel voor een verwarring kon zorgen. Dus we hebben een beetje aan het verschuiven geweest met wat dialogen. Maar voor de rest is het eigenlijk vrij sterk bij het origineel gebleven. En dus het stukje dat we als eerste schuifje geschreven hebben, hebben we zelf gemaakt. Omdat het heel duidelijk was, van als je die 3 schuifjes speelt, dan gaat niemand snappen waarover het gaat. Dus je moet eigenlijk context meegeven. En die hebben we eigenlijk samengemaakt, van hoe gaan we dat nu duidelijk maken aan de mensen, dat waar dat verhaal van die Franse Fury en de sterke bakker uit voortkomt.

weer op pad. Zet een duivelschok en de mat. Slechte leden zijn de grote klos. Wat een huis die je knuppelt erop los.

0: eigenlijk klap even goed met Koen Jacobs over de Schavize School. We hebben het juist ook even gehad over de ploeg dat dan mee is opgestart met de Schavize School. De jongste was 28, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Randy is er 28 en ik was eigenlijk de oudste van de hoop. Dus dat kwam dus goed uit. Het waren allemaal mensen die jonger waren dan ik. We hadden het oorspronkelijke idee was dat we alleen maar jonge mensen zouden opnemen in de Schavize School. Maar dat is dan vrij snel afgeketst, omdat we zoiets hadden van, ja, als je goesting hebt, kom je meedoen. En we gaan wel inderdaad mensen die in de 70 zijn, misschien toch wel eerder zeggen van, ja, we zoeken eigenlijk eerder jongere mensen, omdat we eigenlijk ook naar een verjonging van het spelerspotentieel op zoek waren. Hè. En ik denk dat dat de ploeg die we samengesteld hebben een goede basis is. Hè. De jongste is er 28 en de oudste na mij is ook 64 of 65. Dus ik bedoel, het waren allemaal werkende mensen. Ja. Dus met andere woorden, ook dat was een issue rond, ja, we spelen overdag, dus jullie moeten verlof nemen om te kunnen spelen.
0: Ja, die donderdag en die vrijdag
1: hebben de mensen inderdaad verlof genomen om te kunnen spelen. En vandaar ook dat de repetities 's avonds waren. Dus,
0: ja. Ja, dan hebben we natuurlijk het weekend zelf gehad van Oerf Oerf Festival, hè, die 6 voorstellingen, op die 3 dagen verrolden natuurlijk. Hoe keek je daarop terug? Ja, want het was vol een bak ook wel, hè?
1: Dat was allemaal uitverkocht. Ik moet zeggen, ik had dat aan de ene kant wel verwacht. In de zin dat, als ik het vorige Oerf Oerf Festival bekeken, dan kon ik amper zelf nog ticketjes krijgen. Hè. Dus in 2024, was dat zeker? Nee, 25. Dus ik wist van, ja, als Vroeg zich er ergens achter zit en de studio zich erachter zit, dan kan het wel zijn dat die voorstellingen uitverkocht zijn. Ja, dat is ook gebeurd. En ik heb ook de indruk dat alle Pouchonelle voorstellingen zijn uitverkocht geweest. En niet allemaal, maar toch heel veel publiek is naar komen kijken. Ik weet alleen niet of er effectief mensen die normaal naar poppentheater gaan kijken, ook naar Pouchonelle zijn gaan kijken. Ik heb niet de indruk, maar dat betekent dat er heel veel mensen specifiek naar Pouchonelle theater zijn komen kijken.
0: Dat was duidelijk.
1: En dus mensen die die traditie kenden, niet meer wisten dat ze bestond en plotseling ontdekken dat ze nog wel bestaan. En dus daarop zijn afgekomen. Dat er niet zozeer een verschuiving is van mensen die traditioneel naar poppentheater komen kijken, die nu ook eens naar Pouchonelle komen kijken, maar dat het effectief een Antwerps publiek is dat er is aangesproken omdat er terug Pouchonelle theater in de aandacht is gekomen. Maar het was inderdaad, die 6 voorstellingen waren uitverkocht. En het is eigenlijk de eerste keer dat ik naar een voorstelling zelf gekeken heb, zonder zelf mee te spelen. En ik heb van elk van die voorstellingen ongelooflijk veel deugd gehad.
0: Ja, het is ook je hebt er ook keihard aan gewerkt zelf.
1: Niet alleen dat, maar ik zag ook gewoon met hoeveel plezier dat die mensen aan het spelen waren.
0: Dat is ook belangrijk, ja.
1: En dat kwam over. Dat kwam echt in de zaal. Of dat kwam bij mij toch zeker over. En ik heb daar dus van begin tot einde van genoten. Ik had me voorgenomen van te timen. Hè, van hoe lang duren de changementen nu nog? En zien we daar evolutie in? Dat bleef gewoon liggen. Ik was gewoon gefascineerd om te kijken naar wat die mensen, die dat op 6 maanden tijd onder de knie hadden gekregen, daar aan het brengen waren. En ik denk ook dat heel veel mensen in het publiek dat gezien en gevoeld hebben. Dus ik vond dat 3 fantastisch mooie dagen.
2: Dames en heren, het is fameus. Ik ben een comedespelder van Lala. Loedera, wie ik zijn, ik ben de neus. Hoort een Pouchonelle kelder van Lala. Loedera, iedereen die jij verdriet. Want een Pouche niet failliet van Lala. Loedera, het remit van Solia. We liggen in de pataten met ons kunst. En dat komt allemaal door de concurrentie van die Vlaamse komoot. Ik heb wat de Schavize gediend. Vraag dat om de folkloristen. Ik begin weer blij gezien met een eventroep artiesten. Tot een Rik heb ik engageerd met het schelen Rederijker. Koper Loo die presenteert Janneke de Zolderschrijver. Tot een Rik komt ga je zien en vertel die zonder mensen dat je zult voor hun plezier alles spelen wat ze wensen. Makkers hier is onze Rik. Geef hem zwam, alleen muziek. Bij En de oude kinderen schrik, mij noemen ze pennenvarken, falala, loedera. Over zokkelen kan schik, wel dan moet ze niet meer varken, falala, loedera. Ben een tip van Sint-André, een artiest van de schabies van falala, loedera. Het renik van Solia. Jonaske, de kunstleid in letterzeel, bink. Welke nader is de schelen, de chanteur van ons orkest. Wacht, dat zal er eens eentje kelen. Lodderhoek, doe gij de rest. Pak een chicneske trombon en stel de voor een accordeon. Ik ben in de poesje de man van het orkest. Relderen, delderen, delderen, dom. Mijn liedjes zijn zeven zo schoen als de rest. Relderen, delderen, dom. Bom, bom, van mijn lief. Die eet de niesmachine van haar tante vink. Je meug het zing. Vijf frank is een prijs. Hier en in Parijs. Ik eet liever aaren als fruit met rodijs. Vijf frank is een prijs. Bravo schelen, dat is hem goed gepikt hoor. Veel helaas in Gardevoel. Ik kom aan jou presenteren. Ja, ik ben het koperen loon. Neusje moet mij engageren. De Spaanse peuren is antiek. Mannen voor ooit alleen muziek. Iedereen kent koperen loon. De sheriff van keuzen op je falala. Loedera. In de poesje kom il faux. Grote kware matterstofje falala. Loedera. Tom Verhoorn trekt om de bel. Van ons poesje wel als spel van falala. Loedera. Ik trek er rood van Loedera.
3: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. En we klappen even voort met Koen Jacobs over de Schavize School. Ja, die mannen dan nu allemaal en vrouwen die nu allemaal hebben meegedaan met dat project van de Schavize School in de Starkenbakker hebben gespeeld. Gaan die dat nu blijven doen? Ja.
1: Wel, het opzet was dat we een aantal mensen zouden opleiden en dat die, wanneer er een Poesnelle Theater mensen zocht om iemand te vervangen of mee te komen spelen, dat zij die namen zouden krijgen, die hebben ze. Hè. Ik denk dat de mensen vooral, dat die zeven mensen, die gaan wij nu ook vooral aanspreken om met het spelletje van Semini mee te spelen.
0: Uiteraard,
1: ik heb niet de indruk dat er zoveel vraag ondertussen van andere gezelschappen is gekomen, maar ik wil die zeker, of wij willen die zeker speelkansen geven in ons gezelschap, in het spelletje van Semini. Vervolgend seizoen, dat was ook een van de voorwaarden om het te doen, is dat we met de investering die we gedaan hebben in dat stuk, dat we dat kunnen recupereren voor het volgende seizoen. Nu, de Starkenbakker is een stuk dat geen avondvullend of geen namiddagvullend stuk is. Dus we...

0: cellen is dat natuurlijk, hoe meer je speelt, hoe groter de druk wordt. En dat ook sommige spelers moeten zeggen, ik kan die een dag niet. En dat we dus eigenlijk dan vervanging kunnen voorzien. Dat we een voldoende grote spelerspool hebben om gedurende een heel seizoen die twee of die voorstellingen te kunnen spelen. Hoe dat we dat juist gaan doen, wie dat er in welke ploeg gaat staan, dat weten we nu nog niet. Het idee was van met de eerste voorstelling in september, dus de ploeg, een ploeg die de Mapushka speelt en de andere de sterke bakker, dat zou dan de Schavize zijn. Maar als ik het schema nu bekijk, dan gaan we sowieso, denk ik, al in september mogelijk met een gemengde ploeg moeten spelen, want niet iedereen kan repeteren of niet iedereen zal op de voorstelling aanwezig kunnen zijn. Dus we moeten sowieso kijken hoe dat we die... Maar de bedoeling is inderdaad dat we met een ruimere spelerskern ervoor gaan zorgen dat we die twee stukken een heel seizoen kunnen spelen en dat we dus iedereen de kans bieden om eens een keer te zeggen, sorry, maar dan verjaart mijn vrouw en dan kan ik er niet bij zijn, zonder dat dat eigenlijk een impact heeft op de voorstelling moeten annuleren of andere spelers moeten vragen om een rol over te nemen. Dus we gaan ons zeker bedienen van het ruimere potentieel dat we nu hebben om daar een rustig seizoen van te maken.
1: Ja. En hoe ziet het nu voor de toekomst? Gaat er in de toekomst nog een Schavize school?
0: Wel, ik denk
1: van startschool?
0: Het succes van deze Schavize school is één geweest dat het paste in het project van het Erfgoedlab. Dat we heel de machinerie van Stad Antwerpen achter ons hadden om dat te promoten. Dat we ook een heel concrete aanleiding hadden om dit te maken, om dat stuk te maken, om die mensen bij elkaar te brengen. Dat was die voorstelling, die zes voorstellingen op het Oerhoeffestival. En mijn vrees is een beetje dat als je die condities niet hebt, met andere woorden, dat die deadline of dat objectief van een voorstelling dan gedurende een korte periode, dat het dan zeer moeilijk wordt om mensen bij elkaar te krijgen en die neuzen in die richting te krijgen. Dus op dit moment zijn er nog geen plannen voor een Schavize school, maar als er zo een aanleiding zou zijn en een zekere ondersteuning die er kan zijn om het initiatief bekend te maken, dan ben ik alleszins nog wel bereid om dat een tweede keer te gaan doen. Maar structureel hebben we daar zeker nu nog niks over beslist en zal het echt afhangen van of er nog zoiets zo'n condities zich voordoen om dat te gaan. En je kan ook moeilijk zeggen van we leiden 10 mensen per jaar op die dan ergens een kans krijgen om te spelen. En je kan ook geen ploeg met 30 man vormen. Als die maar één keer in de maand een keer aan de bak kunnen komen, dan heeft het ook weinig zin. Dus het zal echt afhankelijk zijn van de omstandigheden. Of dat de goesting is er wel, maar het zal echt afhankelijk zijn van de omstandigheden of we dit nog zullen herhalen.

0: Ze lopen al 5 jaar rond op vrije voeten en toch zijn ze nog niet gepakt. De Pikkedieven. Ik zit bij de frontman Mark Stalmans. Mark, 5 jaar, proficiat.
1: Dank je wel.
0: Hoe hebben jullie het uitgehouden?
1: Ja, van het een komt het ander. En voordat we het weten, is er natuurlijk een half jaar voorbij. En dan een jaar voorbij. En dan is de corona voorbij. En dan begint dat stilletjes aan meer en meer te werken. Hè.
0: Ja. De groep jullie groeit aan. Oorspronkelijk met 2 maar begonnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. In de coronaperiode ben ik samen met Glenn Pellis begonnen. Eigenlijk na een oproep van Glenn Pellis op Facebook. Die zocht een zanger. Alleen een zanger. Die zocht iemand dat een liedje kon zingen. En hij wou daar op gitaar spelen. En ik heb daarop gereageerd. En misschien nog anderen ook, dat weet ik niet. En uiteindelijk heb ik dat dus met hem gezongen. Hij had mij dat opgestuurd. Ik heb dat ingezongen. Dan hebben we dat nog eens beluisterd. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dan zijn we beginnen blijven verder spelen, zou ik zeggen.
0: Het is heel herkenbaar met jullie pakjes. Dat was al, denk ik, van in het begin de gestreepte gevangenisplunjes.
1: Inderdaad. Zo gauw was die naam. Er was de Pikkedieven. En die is er inderdaad gekomen omdat wij pikken onze nummers van andere artiesten. Wij spelen niet zomaar covers. Dat is niet enkel een cover. Er zijn stukken bij waar we zelf een tekst voor maken. Maar er zijn ook bestaande Antwerpse covers die dat we dan pakken. Maar toch hebben we die nu, tegenwoordig, een vrij unieke Pikkedieven-stijl.
0: Noem zo eens wat nummers op. Hoeveel hebben jullie er trouwens al door de jaren heen?
1: Ik denk dat we in totaal hebben we er bijna 100, denk ik. Of 102, 103. Nu, pas op. Wij spelen die niet allemaal, hè. Dat is niet. Dus wij spelen ons playlisten een aantal keren afhankelijk van voor waar dat het is, welk feest. Hè. Er komt dus een nieuw nummer bij, dan valt er een ander af. Er zijn nummers die we gemakkelijker met 2 konden spelen. Hè. De Glenn op zijn gitaar tokkelen en ik in het liedje zingen. Denk maar Stefke Fabrie op de Groenplets op een bank. Bijvoorbeeld, dat is zo'n nummer, dat is 1 instrument is daar genoeg voor. Hè. Nu zitten we standaard altijd bijna met 4 muzikanten. We gaan niet iemand zomaar op het podium laten zitten voor niks te doen.
0: Over die andere muzikanten moeten we het ook nog eens hebben. Maar we gaan eerst naar een stukje luisteren van de Pikkedieven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: altijd bij Mark Stalmans van de Piekendieven. We hebben het een beetje over het repertoire gehad. Er zijn ook meer dan twee leden. Je hebt jou, Mark en Glenn al vernoemd. Er zijn er nog een paar bijgekomen.
1: Er zijn er nog bijgekomen, inderdaad. In eerste instantie was de Vic erbij gekomen, hè, Victor Boers. Die al jarenlang een drummer is bij van alle mogelijke muzikale evenementen. Hè. Die hebben we dan aangetrokken, we hebben die kunnen verleiden. En naast de Vic hebben we dan ook nog de Werner Kools. De Werner Kools is onze solo-gitarist. Al speelt hij niet alleen maar de solo's. Hè. Die vangt ook nog wat andere instrumenten op met zijn gitaar. En heel af en toe, als we in de buurt van Ekeren of ruime omgeving van Ekeren spelen, hebben wij ook nog een bassist die daar regelmatig meespeelt. Dus ja, het is een beetje naar lang hoe dat uitkomt. Hè. Ook voor onze opnames werken wij soms nog met andere muzikanten. Denk maar, als we een opname moeten hebben met een accordeon of een bas of iets anders. Een ander instrument, dat kan altijd dat dat tijdelijk nog een andere muzikant is.
0: 5 jaar Piekendieven, dat wordt gevierd, ja. Met een optreden natuurlijk.
1: Met een optreden, hè, samen met een aantal andere muzikanten die dat zullen komen meespelen. Er komt Steven Boers komt spelen als zijn solo-project. Maar Steven heeft voor mij ook al ingevallen als ik geopereerd ben aan mijn knie. Dat is ook al geweest met de Wout Stout. Die komen ook spelen, de Joris. Hè, die heeft bij ons al accordeon gespeeld, die heeft al gebest op nummers. Die heeft al keyboards gespeeld bij een optreden als invaller voor de Werner dan weer. Hè. Al die mensen hebben we allemaal de 6e juni rond ons zitten.
0: Het is eigenlijk één grote familie die dan optreedt.
1: Eén grote familie, universeel, uitwisselbaar.
0: Het toffe is dat het gratis is, hè?
1: Het is gratis, inderdaad. Wij hebben daar 2 overvallen moeten verdoen. Om dat te kunnen gratis houden. Maar het is inderdaad de moeite. Dus kom af, zou ik zeggen.
0: En waar gaat het allemaal door?
1: Wel, het gaat door in de Grand Laboureur. In de Willy Staeslei 95 in Ekeren, Mariaburg. Maar er kan maar 75 man binnen. En we verwachten nu al tussen de 80 en de 100 man. Dus we hebben gevraagd aan de gemeente of dat we het terras mochten uitbreiden. Voor die allemaal te kunnen zitten.

0: De pikkendieven, 5 jaar, Mark Stalmans. We hebben het al over jullie optreden gehad, over de groepsleden. Jullie repertoire, 100 nummers ongeveer, heel indrukwekkend. Er is een cd. Ik kan aannemen dat er dan toch nog wel een vervolg zal opkomen.
1: Wel, er komt nog een vervolg, heel zeker. Maar of dat het een cd gaat zijn, dat betwijfel ik. Misschien dat het voor de verzamelaars wel eens een LP wordt. Het is en het blijft duur. Wij zijn geen professionele groep. Wij worden niet gesponsord. Wij moeten dat dus allemaal betalen. Zelf betalen met optredens. Onze instrumenten moeten we ook betalen. Dus wij maken nummers. We gaan nummers uitbrengen. We gaan ze op streaming uitbrengen. Ook al weten we dat we daar dus niks mee verdienen. Maar oké.
0: Maar ik heb toch het gevoel dat jullie heel regelmatig optreden.
1: Ja, ja, dat wel. Wij doen heel regelmatig optredens. Wij doen ongeveer tussen de 30 en de 50 optredens per jaar. Ja.
0: En wat is dan jullie publiek?
1: Ons publiek, dat varieert een beetje, want wij spelen eigenlijk overal. Hè. Wij spelen in rust- en verzorgingstehuizen, maar wij spelen evengoed in kleine cafékes of in grote cafékes. Een klein podium, een groot podium, een festivalletje hier of daar, of zelfs met een wijkfeest of een, wat weet ik wel, weekend. Maar we hebben ook al overal gespeeld. We hebben al gespeeld in Zeebrugge. We hebben al gespeeld in Zimst. We hebben al gespeeld in Grimbergen. We hebben al gespeeld in Tienen. We hebben al gespeeld, ja, noem het op, behalve in de Limburg.
0: Misschien iets trager zingen?
1: Wel, dat is, we moeten dat eens oefenen. Er zijn nummers die dat we nog wel wat kunnen vertragen.
0: Als er iemand van Limburg zou luisteren en ze willen jullie boeken, ik neem aan dat er een website is.
1: Er is een website. Trouwens, eigenlijk hebben we al wel eens voor een radio in Limburg, in Beringen, een live optreden gedaan. Dat hebben we wel gedaan. Dus, ja. Maar als ze ons willen boeken of willen vinden, zijn er een aantal mogelijkheden. Eerst en vooral is er een website. www.depikkendieven.be en depikkendieven aan elkaar. .be. En dan is er op Facebook een aantal mogelijkheden. Er is een Facebook backstage groep en er is een Facebook Pikkendieven groep, waar je alles kunt volgen. Instagram vinden de Pikkendieven. Je vindt zelfs de Pikkendieven op TikTok. Daar hebben wij zelfs een filmpje waar dat we echt 58 of 59.000 likes op hebben.
0: 5 jaar nu. Over 5 jaar spreken we elkaar terug.
1: Dat hoop ik zeer. Ja. Dat hoop ik zeer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Vorige week zondag was er de Doeie Zangersavond in de Beulenbak. En daar had ik een groepje ontwaard gezien onder leiding van Wim van Herk. En die mensen hadden een versie gespeeld van Jacques Brel, een nummer van hem, Amsterdam. Marion Lennarts die schreef 90% van de tekst. En er is ook een verhouding Nederland-Antwerpen. En dat hoorde ook terug in het nummer, want er is een deel in het Hollands gezongen, of in het Nederlands, en ook een deel in het Antwerps. Waarschijnlijk zullen we er ook nog wel van horen. Wim van Herk is bijvoorbeeld ook een bedreven muzikant die in wel wat projecten meespeelt. Onder andere ook in de Boulaarband, waar dat onze gekende halve euro een deal uitmokt. We gaan eens luisteren naar die Antwerpse versie van Amsterdam. En het is onder de naam van Marion en de Marionetten.
1: In de haven van Amsterdam zingt een eenzame zeeman over dromen en gemis van warmte achter verre ramen. Het weerzien zal zoet zijn, maar de bitterheid overheerst. En hij sust zijn stille leegte met het felle rood van de nacht. In de haven van Amsterdam, bij het bleke ochtendgloren, ontwaken zeemannen grommend uit een drangbare roes. Met dorstige leren tongen, verdwaald tussen mist en herinnering. De vergetelheid vergeten, daar in de haven van Amsterdam. In de haven van Amsterdam zitten matrozen te eten aan houten, bonkige tafels, vis druipend van hun handen. De geur van bier en vet, van zoute vis en koude lucht. Ruwe, grijpende handen naar brood en te veel drank. Zoekend naar een reden om langer te blijven. Toch staan ze luid op, alsof de stilte hen zou verraden. Ze knopen vuile jassen en geven gehoor aan de zee die hen roept. De wind fluistert hun naam.
2: Troosteloze dok zwaart een oude matroos, langs dragende kramen en galmende klokken. In de verte doemt de schaduw van onze lieve vrouwentoren,

Voilà, beste mensen, dat was Oeptrot voor deze week. Volgende week zijn we er terug. En als alles meezit, dan gaan we het hebben over de nieuwe album, de release op LP van de Straathonden uit Lier. Volgende week dus Antwerpse hiphop, rechtstreeks uit de downtown van Lier. Na de 12 is er gelijk als altijd Ronald Mavis. Nog een plezante zondag en wie weet misschien tot strak op de Durpsdag, want de Pikkedeven die gaan er spelen vanaf een uur of 5 in Café Verlies op de Hoevense Baan. In Capelle. Tjaukes, bikes.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

de mama's en de papa's. Monday, Monday. We houden het voorlopig nog op Sunday, Sunday. En genieten nog van de lekkere temperatuur. Het wordt een beetje frisser vanaf morgen. Nou ja, dat is niet zo heel erg. Een beetje verkoeling zal ons misschien ook wel eens goed doen. Vrijdag 25 mei 2007. Het Antwerp straatbeeld kleurt nog stadsgrijzer. Dat stond er boven een artikel in Gazet van Antwerpen op 25 mei 2007. In 2005 had Antwerpen een bepaalde soort grijs gekozen voor alle straatmeubilair in Antwerpen. Nu was er ook beslist dat alle elementen van het openbaar domein, en dat zijn dan verkeerspalen en openbare verlichtingen en zo verder, dat die allemaal in datzelfde grijs moesten worden geschilderd. Een uniforme kleur voor het hele straatbeeld, dat moest een einde maken aan de chaos die ontstaan was door het gebruik van allerlei verschillende kleurtjes. Voortaan dus 50 Shades of Grey in Antwerpen. Tja, kan ook wel boeiend zijn, hè? Het ging dus eigenlijk over de look. It is Roxette.

Eurythmics. Love is a Stranger. 1923, daar gaan wij eens een berichtje vandaan halen. 25 mei 1923. Op 25 mei 1923 werd de nieuwe luchthaven, oftewel het vliegveld van Antwerpen, gelegen op het grondgebied van Deurne, ingehuldigd met een vliegmeeting. Omwille van de stadsuitbreiding, met onder meer de aanleg van de Jan van Rijswijklaan, was men in 1921 al gestopt met vliegerij op het vroegere vliegplein van Antwerpen. Dat terrein dat lag op het Wilrijkseplein. Dat de luchthaven in Deurne er kwam, dat was te danken aan Jan Olieslagers en de broers van Michem, die het Antwerpse stadsbestuur en andere overheden hadden weten te overtuigen om een nieuw terrein aan te leggen buiten wat toen nog de agglomeratie was. 80 hectare grond werd onteigend, geniveleerd en voorzien van een metalen loods. Een afgedankte spoorwegwagen die diende als voorlopig luchthavengebouw. Naar de Canarische eilanden vliegen, dat was toen nog niet echt aan de orde. Als je al over het kanaal kon geraken, was dat ook al een heel eind. Dit is Cherry Roll, I'm Good. I'm Good.

Jerry Roll, I'm Good, komt uit de film Goat. Die gaat over een geitje dat mee wil doen aan een heel ruwe balsportcompetitie waarin alleen de stoerste dieren mogen meedoen. Zometeen Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Dit is Express!

Marco Borsato ondertussen weer heilig verklaard. Ik leef niet meer voor jou. We gaan naar 26 mei 2003. Op 26 mei 2003 stond er goed nieuws in de krant voor wie Antwerpen graag eens onder de grond wou verkennen. De Antwerpse ruien gingen namelijk worden drooggelegd en voorzien worden van loopbruggen. Vanaf 2005 zouden toeristen en Antwerpenaars dan zo de onderbuik van de binnenstad kunnen verkennen. De ruien, wel, je weet het, dat is een eeuwenoud netwerk van riolen, eigenlijk een soort overwelfde stadsgrachten. Tot 2002 dumpte heel de oude binnenstad nog steeds afvalwater in de ruien, maar daar was een einde aangekomen door een gescheiden systeem. Nu er alleen nog maar regenwater in de ruien kwam, rook het er ook wel een pakje frisser. Het was van de jaren 60 geleden dat de senior na een speciale aanvraag met een bootje door de ruien mocht varen. Als je zin hebt om de ruien te bezoeken, moet je eens even surfen naar ruien.be. Dit is Queen, You're My Best Friend.

Queen en You're My Best Friend. De beste vriend van Johnny Logan was Brussel. Hij stond in 1987 hier op het podium in Brussel voor het Eurovisie Songfestival. En toen zong hij Hold Me Now.

Johnny Logan, Hold Me Now. Babytje vasthouden? Het kon op 26 mei 2010, maar dan moest je wel heel sterk zijn. Dikste baby van Antwerpen kijkt voor het eerst in de lens. Dat stond er in het nieuwsblad op 26 mei 2010. Uiteraard zouden we vandaag zeggen, de meest enorme baby van Antwerpen kijkt voor het eerst in de lens, maar dat terzijde. Het ging uiteraard niet om een menselijke baby, maar wel over een pasgeboren nijlpaardje in de zoo van Antwerpen. Het beestje was het weekend ervoor geboren. Het had nog geen naam, maar het mocht dus al wel op de foto komen, samen met zijn mama Imani, die zelf pas 3 jaar oud was. De vader van het babynijlpaardje was trouwens ook de vader van Imani. Papa was dus meteen ook de opa.

0: Rod Stewart en Crazy About Her kwam uit 1988. Als je dol bent op muziek van de jaren 80, uit de jaren 80, vooral afstemmen op Radio Express, zeker in de week tussen 6 en 8, want dan draaien we alleen maar muziek uit die 80's.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

Jennifer Lopez en Let's Get Loud. We gaan het over een fietsbrug hebben. En dan heb ik het niet over de brug over de Schelde. Die moet namelijk nog gebouwd worden. Nee, we gaan naar 27 mei in 2014. Want je kent ongetwijfeld wel de futuristische brug voor voetgangers en fietsers die een verbinding maakt tussen Parkspoor Noord en het eilandje. Dat is die brug over de Italië-Lei. Ze is ook al gebruikt in talloze videoclips, foto's en zelfs in reclamespots. Het ontwerp voor die brug wel, dat was klaar op dinsdag 27 mei in 2014. De Parkbrug, want zo heet ze, die heeft een lengte van 67 meter en ze is ontworpen door Ney en Partners. De brug werd opgetrokken uit een geplooide en geperforeerde staalplaat met openingen in de zijwanden. De Parkbrug die rust op de London Tower aan de kant van het eilandje en de Campus Noord van de AP Hogeschool aan de kant van het park. In 2014 stond de London Tower er al, maar de campus van de hogeschool die was pas in 2015 klaar. Het is pas toen dat men ook begonnen is met de effectieve bouw van de Parkbrug. She played the-

The Everly Brothers en Bird Dog. Straks na 1 uur gaan we het hebben over barbecuen in de Antwerpse stadsparken. Nee, dat mag niet meer, maar het is ooit anders geweest. Dit is nog even John Lennon en Woman. MUZIEK

0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Mud and Dynamite. Daarmee knalden we meteen het tweede uur van Better Nog Weekend in bij Ronald. Ik heb een zestal berichtjes uit of over Antwerpen van een tijdje geleden voor je. Zoals beloofd ging

park in Wilrijk. Destijds kon je dus heel de zomer lang barbecuen en dat tot in oktober. In april 2020 werd door de stad Antwerpen beslist om alle publieke barbecues permanent te gaan verwijderen. Tja, de regeltjes werden niet gevolgd.

Creedence Clearwater Revival en Upper Rand Band. Vissen die gaan verhuizen, daarover gaan we het hebben. En daarvoor moeten we teruggaan naar woensdag 28 mei in 2008. Want vissen die gaan verhuizen, wel, dat lees je niet elke dag in de krant. En het doet ons toch eerder aan zalmen of paling. En denken, die gaan wel eens van plek verhuizen. Toch, het was een kop in de krant van 28 mei 2008. Karpers, brasems, snoekbaarzen en palingen werden de dag ervoor afgevangen in de Burgtse Weel op Linkeroever. Ze werden opnieuw uitgezet aan de andere kant van een tijdelijke dijk die daar gemaakt was. De hele operatie die kaderde in de realisatie van het parkproject Linkeroever, zeg maar het zwin van Linkeroever. En dat gaat trouwens deel uitmaken van dat grote ringpark dat er met de overkapping van de ring komt. Hè. Daarvoor was het Burgtse Weel nog een waterskiplas geweest. Het hele gebied ging getijden krijgen en dus slikken en schorren. En om dat te doen moesten ze het natuurlijk opnieuw verbinden met de Schelde. Het doel was de natuur meer kansen te geven en het gebied waardevoller te maken. Het afvissen van die visjes was trouwens niet zonder problemen verlopen, want de netten waren heel vaak vast komen te zitten in het slip op de bodem van het Burgtse Weel. Het is ondertussen wel een prachtig natuurgebied geworden. Je moet er maar eens een keer gaan wandelen. Hoe je op Linkeroever komt, ja, het zal niet met de tram zijn.

Boys in a Picture of You, een fotokke. 28 mei 2004. Op vrijdag 28 mei 2004 had het stadsbestuur beslist dat de zone Petroleum Zuid in Antwerpen een bedrijventerrein voor KMO's en logistieke bedrijven ging worden. 40 hectare op de site werd klaargemaakt voor bedrijven en 30 hectare ging een groene invulling krijgen. In oktober 2003 hadden de drie eigenaars van de terreinen, zijn het havenbedrijf, het stedelijk vastgoedbedrijf, Vespa en de NMBS, al een overeenkomst gesloten om de site als bedrijventerrein te gaan ontwikkelen. Een studiebureau reikte daarop drie scenario's aan om het terrein te ontwikkelen als trimodaal bedrijventerrein. Dat klinkt moeilijk. Vanaf 2016 kregen de bedrijven Deme en Bopro een saneringsopdracht voor het terrein, want van al de petroleum was het een beetje vies geworden. En daarna werd het ontwikkeld tot wat we nu kennen als Blue Gate Antwerp. Van het plan om er echt een groot park aan te leggen, of een gevangenis, of een voetbalstadion, wel, daarop moeten we misschien nog even wachten, denk ik. Loredana de Amicis, una notte.

Mike and the Mechanics, The Living Years. Straks draaiden we Beautiful Noise van Neil Diamond. We hebben ook een berichtje bij over Neil Diamond. En daarvoor gaan we terug naar donderdag 29 mei in 2008. Want toen bracht Neil Diamond Las Vegas naar Antwerpen. Meer bepaald naar het Sportpaleis. Laat ons zeggen, Diamond kwam naar de stad van de Diamonds. Neil Diamond die was toen al meer dan 40 jaar actief als zanger, maar het was de eerste keer dat hij optrad in Antwerpen. Maar liefst 14 muzikanten bracht hij mee, onder wie 4 blazers, 2 gitaristen, een toetsenist, een percussionist en 3 achtergrondzangeressen. Op de setlist stonden vooral de grootste hits van Neil en dat werd enorm gewaardeerd door het publiek. Neil Diamond die trad voor het laatst op in Antwerpen op 28 september in 2017. Hij was toen al 76 jaar oud.

You Drive Me Crazy. Shakin' Stevens. Ken je Ashford & Simpson nog? Gaan ze zo meteen draaien met Solid. Mistake. Oh, you.

Solid as a Rock, Ashford en Simpson. Dinsdag 29 mei in 2012. De reuskes van Borgerhout op de loop. Dat stond er boven een nieuwsbericht van Gazet van Antwerpen op 29 mei in 2012. Natuurlijk waren het niet de echte historische reuskes van Borgerhout die het op een loop hadden moeten zetten. Nee, het ging om vier bewoners van het Krugerplein, die ieders met hun eigen reus van Parijs naar Rotterdam waren gelopen. En de reus, ja, was eigenlijk een dwergreusje, want het was een miniatuurbeeldje dat ze meedroegen tijdens de Europa Run. De Europa Run, dat is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer. En het doel van die run is om geld in te zamelen voor een goed doel. In het geval toen van 2012 ging de opbrengst volledig naar Kom op tegen kanker.

Doobie Brothers and What a Fool Believes. Ik hoop dat je tenminste toch een beetje gelooft van alles wat ik hier kom te vertellen in Witte Nog Weekend. Laatste berichtje voor vandaag. En ik dacht, we gaan het eens heel ver zoeken. We gaan naar 30 mei in 1640. Op 30 mei 1640 overleed namelijk Peter Paul Rubbes in Antwerpen. Enkele dagen daarvoor had hij nog met bevende hand zijn handtekening gezet onder zijn testament. In de krant van 27 mei 2004 vertelde Karel Pauwels over dat testament. In zijn testament stond namelijk dat het portretschilderij van zijn vrouw Helijn nooit verkocht mocht worden om sentimentele redenen. Enkele jaren na zijn dood verkocht ze het toch. Rubbes eist ook dat zijn schetsen en tekeningen in familiebezit zouden blijven tot de kinderen 18 jaar waren geworden. Als ze zelf schilder wilden worden, dan konden ze die gebruiken als studiemateriaal. Hij heeft er misschien op gehoopt, maar geen van zijn kinderen trad in zijn voetsporen. Viens, je t'emmène. Kom maar af, ik ga je meepakken. Het is Frans Gall.

Viens, je t'emmène. Kom een keer af, ik ga u meenemen. Ik ga u niet meenemen. Ik ga wel vertrekken hier. Dit was Wet en Nog Weekend voor deze zondag. En het was zoals steeds heel fijn dat u erbij was. Hè? Geniet nog van je zondag. Ga een keer tot bij de Sphinx voor als je niet weet wat doen. Altijd leuk. Blijf in de week zeker luisteren naar Radio Express. Collega's die vertellen je alles wat er vandaag de dag te gebeuren valt in de stad. En dat is zoals altijd een heel pak.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: I Want Your Sex van George Michael is het eerste singeltje van zijn solo-debuutalbum Fate. Ook is het nummer te vinden op de soundtrack van de film Beverly Hills Cop 2. I Want Your Sex werd vanwege zijn suggestieve titel en songtekst geweerd van verschillende radiozenders in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De videoclip bij het nummer werd op muziekzender MTV alleen 's nachts getoond vanwege de vermeende naaktheid die in de clip te zien is. De tegenstand tegen het nummer was dan ook compleet tegen de bedoelingen van George Michael in. Hij had met de clip en het nummer geen promiscuous seks willen tonen, maar juist dat het daad een mooi iets was zolang er monogaam gespeeld werd. Vele radiozenders draaiden een gecensureerde versie van het nummer met de titel I Want Your Love. Het woord love werd steeds gebruikt als vervanging van seks. Bij ons stond George Michael met I Want Your Sex 2 weken op 1 in 1987.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Nog eens tijd voor een Franse klassieker in onze rubriek Golden 60s. Françoise Hardy is een populaire zangeres in de yé-yé-beweging van de Franse jaren 60. Die beweging ontleende zijn naam aan de uitroepen die vaak te horen waren in de Engelse muziek van toen. Jij, jij, jij, wat de Beatles onder andere zongen in She Loves You. Hardy, die zichzelf begeleidde op gitaar en getooid was in een jeans gecombineerd met leren jasje en lange haren, was het Franse antwoord op de Beatles. In 1962 schreef ze een liedje dat de gevoelens blootlegde van een jonge vrouw die nooit liefde kende en daardoor jaloers was op de verliefde koppeltjes rond haar. Het nummer heet Tous les garçons et les filles. Het betekende haar doorbraak nadat het liedje werd uitgezonden als intermezzo tijdens een verkiezingsreferendum. Het werd daarna snel een groot succes en verkocht maar liefst 700.000 platen in Frankrijk alleen. Françoise Hardy zal dan ook de geschiedenis ingaan als bestverkopende Franse artieste. Zo kwam ze ook meteen met een Engelse, Italiaanse en Duitse versie van de song aanzetten. Dat gaf haar ook meteen de nodige sympathie in andere landen. Françoise Hardy, die als model het gezicht was van Paco Rabanne en Yves Saint Laurent, huwde in 81 met collega Jacques Dutronc. Op 11 juni 2024 overleed ze op 80-jarige leeftijd aan kanker. Wij herinneren haar alvast aan haar grootste hit, Tous les garçons et les filles.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weiën, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits and Friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Ze was niet van plan een ster te worden, maar toen ze als backingzangeres werkte met haar broer Ricky, werd Kim Wilde, dochter van de Britse 50s en 60s ster Marty Wilde, ontdekt door platenbaas Mickey Most. Ricky schreef de muziek van Kids in America, vader Marty schreef er de tekst bij. En toen Most het resultaat hoorde, verzekerde hij iedereen dat het een grote hit zou worden. En dat werd het ook, met in de eerste paar weken na de release in Engeland al meteen een verkoop van meer dan 500.000 singles. In haar carrière zou Kim meer dan 10 miljoen albums verkopen en ruim 20 miljoen singles. Kim Wilde groeide in weerwil van haar aanvankelijke terughoudendheid ook uit tot een populaire live act. Ze werd ook een enthousiaste tuinierster. Ze presenteerde zelfs voor de Britse tv enkele tuinprogramma's en schreef ook een aantal boeken over tuinieren.

bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hit. Geschiedenis van de hit. Met Christophe Van Dam.
1: Gypsy van Fleetwood Mac werd rond 1979 geschreven door Stevie Nicks. De eerste demo-opnames werden begin 80's gemaakt en ze was van plan het nummer op haar debuut-solo-album Belladonna te zetten. Toen Nicks' goede vriend Robin Anderson echter stierf van leukemie, kreeg het nummer een nieuwe betekenis. Mick Fleetwood noemt dit een van zijn favoriete Fleetwood Mac-nummers. Het kristalliseert echt die hele periode van begin jaren 80, toen we halverwege de 30 waren en terug begonnen te kijken naar onze verloren jeugd, zei hij. Vanwege de zeer persoonlijke herinneringen die aan het nummer zijn verbonden, vond Stevie Nicks het soms buitengewoon moeilijk om het nummer tijdens een concert te zingen. Gypsy was de tweede single release en de tweede grootste hit van de Mirage LP, met een piek op nummer 12 in de States. De video voor Gypsy, geregisseerd door Russell Mulcahy, was destijds de muziekvideo met het hoogste budget ooit geproduceerd.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De opname van The Name of the Game van ABBA begon op de laatste dag van mei 1977 in Stockholm, waar het grootste deel van de LP werd vastgelegd. De werktitel luidde aanvankelijk A Bit of Myself, maar Benny Anderson kwam met de uiteindelijk gekozen titel. De funky intro van The Name of the Game was trouwens geïnspireerd op Stevie Wonder's I Wish, iets wat Benny en Björn later zelf ook toegaven. Een vroeger nog onafgewerkte versie dook al op in de film ABBA The Movie in 1977. Hoewel oorspronkelijk het energieke Hole in Your Soul als eerste single van The Album gepland stond, koos de groep toch voor een andere koers. Een wereldhit werd het alvast zeker, maar niet overal even groot. Jaren later, in 1997, gaven de Zweden trouwens een zeldzame toestemming aan de Fugees om een sample van het nummer te gebruiken voor hun track Rumble in the Jungle. Een mooi bewijs dat de naam van het spel

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De energieke en hoopvolle track van Irene Cara, What a Feeling uit 1984, uit de film Flashdance, groeide uit tot een ware klassieker. De song werd speciaal geschreven voor de film. Het dansthema over de jonge lassersdochter die droomt van een toekomst als professionele ballerina. De tekst kwam uit de pen van Irene Cara zelf, terwijl de Italiaanse producer Giorgio Moroder zorgde voor de opzwepende en herkenbare synthesizerproductie. Een gouden combinatie, want de plaat won zowel een Oscar als een Golden Globe. Cara's krachtige vocalen en de opbouw van het nummer van intiem en klein naar zeg maar explosief en euforisch symboleerden de doorbraak van de hoofdpersoon in de film. Grappig genoeg hoorde je het woord Flashdance nooit terug in de songtekst, maar de vibe van de dansvloer spat er nog steeds van af. Irene Cara, die eerder ook al furore maakte met Fame, bewees met Flashdance What a Feeling dat ze meer was dan alleen een stem voor het witte doek. Ze werd zowaar een icoon van de 80's. Internationaal knalde het nummer naar de nummer 1 in Amerika en bereikte de tweede positie in de UK.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM. DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Radio Express. Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. Express.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.